0: Hey Gerrit, ik ben Elfie, hè. Vertel maar, ciao. Je gangster Ties. Anders kan er iets jij gaan roepen, maar ik kan voor jou nog komen dagen zijn. Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
1: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza. Hein. Vous pourrez peut-être descendre.
0: Hoor ik even hier, zeg. Vraagje, moet je binnenkort weglopen, hè? Heb je nog van die stickers van fuck de NDA liggen? Kun je er maar zo anders een pak bezorgen? Of ja, zeg maar wat jammer, wat jammer moet. En zo is possible. Dank u wel, ciao ciao.
2: Oui, Zwanger, tu es chez moi. C'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait récupéré les rushs de la red. Récupéré les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
3: Ja, zo gek. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar ze hebben nu nog op aan om in stand te houden. Als het maar duurt, zit dat. Je hebt maar eens een belletje. Beetje bij ze. Joe.